0: van van voor aan voor waren.
1: Alpha, from QAS to Romney, they have again access to stand down, Circle Zero, over.
2: Welcome to 487 Alpha, acknowledge Circle Zero.
1: Alright, on 487 Alpha, Circle Zero, 12, please.